0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. Een drone is vanochtend het Bulgaarse luchtruim ingevlogen en ontplofte bij het dorp Kardam in de buurt van de grens met Roemenië en de Trans-Balkan-pijplijn. Er vielen geen gewonden en er is geen schade aan gebouwen of infrastructuur. Bulgarije heeft de Oekraïense ambassadeur ontboden en de beveiliging aan de grens wordt opgevoerd. Bij een schietpartij op een school in het Thaise Nontaburi zijn tot nu toe 9 mensen omgekomen, nadat een meisje van 12 in het ziekenhuis aan haar verwondingen is overleden. Zeker 22 mensen raakten gewond, van wie 14 nog in het ziekenhuis liggen en 7 in kritieke toestand verkeren. De dader was een 14-jarige leerling die zichzelf daarna om het leven heeft gebracht. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij de voormalige president van het Hoge Rechtshof, András Baka, voorgedragen als president van het land. Binnen de fractie werd de 73-jarige kandidaat gekozen na een geheime stemming. De stemming in het parlement over zijn aantreden vindt binnenkort plaats en de regering heeft een absolute meerderheid. In Oud-Beierland heeft een 15-jarige jongen vanmiddag het stuur van een bestelbus overgenomen nadat de 22-jarige bestuurder onwel werd. De jongen reed de bus de berm in, waar deze tegen een geparkeerde aanhanger tot stilstand kwam. De jongen bleef ongedeerd. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De actuele weersinformatie van Weerplaza: droog met opklaringen en enkele velden met sluierbewolking. 13 graden landinwaarts tot 16 graden aan zee. Zondag is het droog en is er een afwisseling tussen zon en wolken. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

zomer en winter, hij zwoeg door het hele jaar. Maar de bankschuld werkt het hardste en drukt op alles zwaar. Hij werkt ook op zondag,

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
0: Hits Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. Een drone is vanochtend het Bulgaarse luchtruim ingevlogen en ontplofte bij het dorp Kardam in de buurt van de grens met Roemenië en de Trans-Balkan-pijplijn. Er vielen geen gewonden en er is geen schade aan gebouwen of infrastructuur. Bulgarije heeft de Oekraïense ambassadeur ontboden en de beveiliging aan de grens wordt opgevoerd. Bij een schietpartij op een school in het Thaise Nontaburi zijn tot nu toe 9 mensen omgekomen, nadat een meisje van 12 in het ziekenhuis aan haar verwondingen is overleden. Zeker 22 mensen raakten gewond, van wie 14 nog in het ziekenhuis liggen en 7 in kritieke toestand verkeren. De dader was een 14-jarige leerling die zichzelf daarna om het leven heeft gebracht. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij de voormalige president van het Hoge Rechtshof, András Baka, voorgedragen als president van het land. Binnen de fractie werd de 73-jarige kandidaat gekozen na een geheime stemming. De stemming in het parlement over zijn aantreden vindt binnenkort plaats en de regering heeft een absolute meerderheid. In Oud-Beierland heeft een 15-jarige jongen vanmiddag het stuur van een bestelbus overgenomen nadat de 22-jarige bestuurder onwel werd. De jongen reed de bus de berm in, waar deze tegen een geparkeerde aanhanger tot stilstand kwam. De jongen bleef ongedeerd. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De actuele weersinformatie van Weerplaza: droog met opklaringen en enkele velden met sluierbewolking. 13 graden landinwaarts tot 16 graden aan zee. Zondag is het droog en is er een afwisseling tussen zon en wolken. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. It's Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. Een drone is vanochtend het Bulgaarse luchtruim ingevlogen en ontplofte bij het dorp Kardam in de buurt van de grens met Roemenië en de Trans-Balkan-pijplijn. Er vielen geen gewonden en er is geen schade aan gebouwen of infrastructuur. Bulgarije heeft de Oekraïense ambassadeur ontboden en de beveiliging aan de grens wordt opgevoerd. Bij een schietpartij op een school in het Thaise Nontaburi zijn tot nu toe 9 mensen omgekomen, nadat een meisje van 12 in het ziekenhuis aan haar verwondingen is overleden. Zeker 22 mensen raakten gewond, van wie 14 nog in het ziekenhuis liggen en 7 in kritieke toestand verkeren. De dader was een 14-jarige leerling die zichzelf daarna om het leven heeft gebracht. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij de voormalige president van het Hoge Rechtshof, András Baka, voorgedragen als president van het land. Binnen de fractie werd de 73-jarige kandidaat gekozen na een geheime stemming. De stemming in het parlement over zijn aantreden vindt binnenkort plaats en de regering heeft een absolute meerderheid. In Oud-Beierland heeft een 15-jarige jongen vanmiddag het stuur van een bestelbus overgenomen nadat de 22-jarige bestuurder onwel werd. De jongen reed de bus de berm in, waar deze tegen een geparkeerde aanhanger tot stilstand kwam. De jongen bleef ongedeerd. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De actuele weersinformatie van Weerplaza: droog met opklaringen en enkele velden met sluierbewolking. 13 graden landinwaarts tot 16 graden aan zee. Zondag is het droog en is er een afwisseling tussen zon en wolken. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij.

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet,
2: RadioNet met een D,
1: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hits Power FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedemorgen.
2: Een drone is vanochtend het Bulgaarse luchtruim ingevlogen en ontplofte bij het dorp Kardam in de buurt van de grens met Roemenië en de Trans-Balkan-pijplijn. Er vielen geen gewonden en er is geen schade aan gebouwen of infrastructuur. Bulgarije heeft de Oekraïense ambassadeur ontboden en de beveiliging aan de grens wordt opgevoerd. Bij een schietpartij op een school in het Thaise Nontaburi zijn tot nu toe 9 mensen omgekomen, nadat een meisje van 12 in het ziekenhuis aan haar verwondingen is overleden. Zeker 22 mensen raakten gewond, van wie 14 nog in het ziekenhuis liggen en 7 in kritieke toestand verkeren. De dader was een 14-jarige leerling die zichzelf daarna om het leven heeft gebracht. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij de voormalige president van het Hoge Rechtshof, András Baka, voorgedragen als president van het land. Binnen de fractie werd de 73-jarige kandidaat gekozen na een geheime stemming. De stemming in het parlement over zijn aantreden vindt binnenkort plaats en de regering heeft een absolute meerderheid. In Oud-Beierland heeft een 15-jarige jongen vanmiddag het stuur van een bestelbus overgenomen nadat de 22-jarige bestuurder onwel werd. De jongen reed de bus de berm in, waar deze tegen een geparkeerde aanhanger tot stilstand kwam. De jongen bleef ongedeerd. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De actuele weersinformatie van Weerplaza: droog met opklaringen en enkele velden met sluierbewolking. 13 graden landinwaarts tot 16 graden aan zee. Zondag is het droog en is er een afwisseling tussen zon en wolken.
1: Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer.
2: Goedemorgen. PSV heeft in eigen huis met 2-2 gelijk gespeeld tegen Fortuna Sittard. De landskampioen kreeg opnieuw meerdere doelpunten tegen na eerdere nederlagen tegen Villarreal en AZ. Trainer Peter Bos geeft aan dat het beter moet en wacht op duidelijkheid over de selectie in september. Voor de westkust van Sicilië is op een diepte van 46 meter een ruim 2000 jaar oud Romeins scheepsvak gevonden. Duikers troffen op ongeveer 5 kilometer uit de kust van Mazara del Vallo honderden amforen, 2 lode ankerstokken en een lode constructiedeel aan. Het wrak dateert vermoedelijk uit de 2e of 1e eeuw voor Christus. Bij 2 aanslagen in Colombia is een politieagent omgekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. In de regio Cauca ontplofte een autobom bij een tolstation, waarbij onder meer 2 beveiligers licht gewond raakten. In de noordelijke regio Cesar verloor een agent het leven bij een aanval met explosieve drones op een politiebureau. Iran heeft 6 voorwaarden gesteld aan de Verenigde Staten voor heropening van de Straat van Hormuz, waaronder het terugtrekken van Amerikaanse troepen uit de regio en het opheffen van alle sancties tegen Iran. De Verenigde Staten hebben nog niet gereageerd op de eisen. Eerder trof een Iraanse raketaanval een olietanker van ADNOC, zonder gewonden.
3: De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droog met opklaringen en enkele velden met sluierbewolking. 13 graden landinwaarts tot 16 graden aan zee. Zondag is het droog en is er een afwisseling tussen zon en wolken.
1: Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.
4: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: knetterhard over je speakers.
1: Over je speakers.
0: Speakers.
1: Speakers.
0: Speakers.
1: 24/7
0: online.
1: It's Power FM.
0: It's Power FM.
2: Zij dronk Ranja met een

En in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

0: Straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radio Net al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radio Net is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radio Net CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radio Net
6: met een D
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll be right back.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer.
2: Goedemorgen. Voor de westkust van Sicilië is op een diepte van 46 meter een ruim 2000 jaar oud Romeins scheepsvak gevonden. Duikers troffen op ongeveer 5 kilometer uit de kust van Mazara del Vallo honderden amforen, twee lode ankerstokken en een lode constructiedeel aan. Het wrak dateert vermoedelijk uit de 2e of 1e eeuw voor Christus. PSV heeft in eigen huis met 2-2 gelijk gespeeld tegen Fortuna Sittard. De landskampioen kreeg opnieuw meerdere doelpunten tegen na eerdere nederlagen tegen Villarreal en AZ. Trainer Peter Bos geeft aan dat het beter moet en wacht op duidelijkheid over de selectie in september. Iran heeft 6 voorwaarden gesteld aan de Verenigde Staten voor heropening van de Straat van Hormuz, waaronder het terugtrekken van Amerikaanse troepen uit de regio en het opheffen van alle sancties tegen Iran. De Verenigde Staten hebben nog niet gereageerd op de eisen. Eerder trof een Iraanse raketaanval een olietanker van ADNOC, zonder gewonden. Bij 2 aanslagen in Colombia is een politieagent omgekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. In de regio Cauca ontplofte een autobom bij een tolstation, waarbij onder meer 2 beveiligers licht gewond raakten. In de noordelijke regio Cesar verloor een agent het leven bij een aanval met explosieve drones op een politiebureau.
3: De actuele weersinformatie van Weerplaza: droog met opklaringen en enkele velden met sluierbewolking. 13 graden landinwaarts tot 16 graden aan zee. Zondag is het droog en is er een afwisseling tussen zon en wolken.
1: Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.
4: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. It's Power FM.

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
0: Hitspower FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer.
2: Goedemorgen. Iran heeft 6 voorwaarden gesteld aan de Verenigde Staten voor heropening van de Straat van Hormuz. Waaronder het terugtrekken van Amerikaanse troepen uit de regio en het opheffen van alle sancties tegen Iran. De Verenigde Staten hebben nog niet gereageerd op de eisen. Eerder trof een Iraanse raketaanval een olietanker van ADNOC, zonder gewonden. Bij 2 aanslagen in Colombia is een politieagent omgekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. In de regio Cauca ontplofte een autobom bij een tolstation, waarbij onder meer 2 beveiligers licht gewond raakten. In de noordelijke regio Cesar verloor een agent het leven bij een aanval met explosieve drones op een politiebureau. Voor de westkust van Sicilië is op een diepte van 46 meter een ruim 2000 jaar oud Romeins scheepsvrak gevonden. Duikers troffen op ongeveer 5 kilometer uit de kust van Mazara del Vallo honderden amforen, 2 loden ankerstokken en een loden constructiedeel aan. Het wrak dateert vermoedelijk uit de 2e of 1e eeuw voor Christus. PSV heeft in eigen huis met 2-2 gelijk gespeeld tegen Fortuna Sittard. De landskampioen kreeg opnieuw meerdere doelpunten tegen na eerdere nederlagen tegen Villarreal en AZ. Trainer Peter Bos geeft aan dat het beter moet en wacht op duidelijkheid over de selectie in september.
3: De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droog met opklaringen en enkele velden met sluierbewolking. 13 graden landinwaarts tot 16 graden aan zee. Zondag is het droog en is er een afwisseling tussen zon en wolken.
1: Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.
4: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer.
1: Goedemorgen. Bij twee aanslagen in Colombia is een politieagent omgekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. In de regio Cauca ontplofte een autobom bij een tolstation, waarbij onder meer twee beveiligers licht gewond raakten. In de noordelijke regio Cesar verloor een agent het leven bij een aanval met explosieve drones op een politiebureau. Iran heeft 6 voorwaarden gesteld aan de Verenigde Staten voor heropening van de Straat van Hormuz, waaronder het terugtrekken van Amerikaanse troepen uit de regio en het opheffen van alle sancties tegen Iran. De Verenigde Staten hebben nog niet gereageerd op de eisen. Eerder trof een Iraanse raketaanval een olietanker van ADNOC, zonder gewonden. PSV heeft in eigen huis met 2-2 gelijk gespeeld tegen Fortuna Sittard. De landskampioen kreeg opnieuw meerdere doelpunten tegen na eerdere nederlagen tegen Villarreal en AZ. Trainer Peter Bos geeft aan dat het beter moet en wacht op duidelijkheid over de selectie in september. Voor de westkust van Sicilië is op een diepte van 46 meter een ruim 2000 jaar oud Romeins scheepswrak gevonden. Duikers troffen op ongeveer 5 kilometer uit de kust van Mazara del Vallo honderden amforen, 2 lode ankerstokken en een lode constructiedeel aan. Het wrak dateert vermoedelijk uit de 2e of 1e eeuw voor Christus. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Flink wat zon, afgewisseld met enkele wolkenvelden. De temperatuur stijgt naar 27 tot lokaal 32 graden. In de ochtend waait het nauwelijks, in de middag steekt er een zwakke tot matige zuidwestenwind op. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.
2: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. It's Power FM.

0: Radio, ik ben Roos Meijer.
1: Goedemorgen. Willemijn Offerman en Scipio Houtman hebben brons gewonnen in de NACRA 17-klasse bij de Grand Slam wedstrijden voor de kust van San Pedro. Bart Lambrieks en Bart van der Werken zijn in de 49-klasse al zesde geëindigd. Odile Lambrieks van Aanholt en Carlinde van Arendonk sloten de 49er FX-klasse af op de achtste plaats. Twee helikopterpiloten zijn om het leven gekomen bij een crash tijdens het blussen van een grote bosbrand in het Fish Lake National Forest in de Amerikaanse staat Utah. De autoriteiten konden de plaats van het ongeluk pas een dag na de crash bereiken, waarna de dood van de piloten werd bevestigd. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. In de Rotterdamse wijk De Es geldt sinds 2 weken een nachtelijk gebiedsverbod om overlast door straatraces, drugsgebruik en prostitutie tegen te gaan. In die periode heeft de politie 100 mensen aangehouden die geen geldige reden hadden om in het gebied te zijn. Het verbod duurt 3 maanden en kan na overleg worden verlengd. Voor de westkust van Sicilië is op een diepte van 46 meter een ruim 2000 jaar oud Romeins scheepswrak gevonden. Op de zeebodem bij Mazara del Vallo liggen honderden amforen en 2 lode ankerstokken. De vindplaats wordt onderzocht door de Carabinieri en de Siciliaanse Dienst voor Maritiem Erfgoed. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Flink wat zon, afgewisseld met enkele wolkenvelden. De temperatuur stijgt naar 27 tot lokaal 32 graden. In de ochtend waait het nauwelijks, in de middag steekt er een zwakke tot matige zuidwestenwind op.
0: Tot zover het nieuws op je radio verzorgd.
2: De beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM. Jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM. Hits Power FM.

Jerry.

0: het straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
6: Radionet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl.
7: Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Twee helikopterpiloten zijn om het leven gekomen bij een crash tijdens het blussen van een grote bosbrand in het Fish Lake National Forest in de Amerikaanse staat Utah. De autoriteiten konden de plaats van het ongeluk pas een dag na de crash bereiken, waarna de dood van de piloten werd bevestigd. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Willemijn Offerman en Scipio Houtman hebben brons gewonnen in de NACRA 17-klasse bij de Grand Slam-wedstrijden voor de kust van San Pedro. Bart Lambrix en Bart van de Werken zijn in de 49-klasse als zesde geëindigd. Odile Lambrix van Aanholt en Carlinde van Arendonk sloten de 49er FX-klasse af op de achtste plaats. Voor de westkust van Sicilië is op een diepte van 46 meter een ruim 2000 jaar oud Romeins scheepswrak gevonden. Op de zeebodem bij Mazara del Vallo liggen honderden amforen en twee lode ankerstokken. De vindplaats wordt onderzocht door de Carabinieri en de Siciliaanse Dienst voor Maritiem Erfgoed. In de Rotterdamse wijk De Es geldt sinds 2 weken een nachtelijk gebiedsverbod om overlast door straatraces, drugsgebruik en prostitutie tegen te gaan. In die periode heeft de politie 100 mensen aangehouden die geen geldige reden hadden om in het gebied te zijn. Het verbod duurt 3 maanden en kan na overleg worden verlengd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Flink wat zon, afgewisseld met enkele wolkenvelden. De temperatuur stijgt naar 27 tot lokaal 32 graden. In de middag steekt er een zwakke tot matige zuidwestenwind op. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NOS.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Voor de westkust van Sicilië is op een diepte van 46 meter een ruim 2000 jaar oud Romeins scheepswrak gevonden. Op de zeebodem bij Mazara del Vallo liggen honderden amforen en twee lode ankerstokken. De vindplaats wordt onderzocht door de Carabinieri en de Siciliaanse Dienst voor Maritiem Erfgoed. In de Rotterdamse wijk De Es geldt sinds 2 weken een nachtelijk gebiedsverbod om overlast door straatraces, drugsgebruik en prostitutie tegen te gaan. In die periode heeft de politie 100 mensen aangehouden die geen geldige reden hadden om in het gebied te zijn. Het verbod duurt 3 maanden en kan na overleg worden verlengd. 2 helikopterpiloten zijn om het leven gekomen bij een crash tijdens het blussen van een grote bosbrand in het Fish Lake National Forest in de Amerikaanse staat Utah. De autoriteiten konden de plaats van het ongeluk pas een dag na de crash bereiken, waarna de dood van de piloten werd bevestigd. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Willemijn Offerman en Scipio Houtman hebben brons gewonnen in de NACRA 17-klasse bij de Grand Slam-wedstrijden voor de kust van San Pedro. Bart Lambrieks en Bart van der Werken zijn in de 49-klasse als 6e geëindigd. Odile Lambrieks van Aanholt en Carlinde van Arendonk sloten de 49er FX-klasse af op de 8e plaats. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Flink wat zon, afgewisseld met enkele wolkenvelden. De temperatuur stijgt naar 27 tot lokaal 32 graden. In de middag steekt er een zwakke tot matige zuidwestenwind op. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd
0: altijd en overal, 24 uur per dag.
2: Hits Power FM. Hits Power FM.
3: Emergency.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. In de Rotterdamse wijk De Es geldt sinds 2 weken een nachtelijk gebiedsverbod om overlast door straatraces, drugsgebruik en prostitutie tegen te gaan. In die periode heeft de politie 100 mensen aangehouden die geen geldige reden hadden om in het gebied te zijn. Het verbod duurt 3 maanden en kan na overleg worden verlengd. Voor de westkust van Sicilië is op een diepte van 46 meter een ruim 2000 jaar oud Romeins scheepswrak gevonden. Op de zeebodem bij Mazara del Vallo liggen honderden amforen en 2 lode ankerstokken. De vindplaats wordt onderzocht door de Carabinieri en de Siciliaanse Dienst voor Maritiem Erfgoed. Willemijn Offerman en Scipio Houtman hebben brons gewonnen in de NACRA 17-klasse bij de Grand Slam wedstrijden voor de kust van San Pedro. Bart Lambrieks en Bart van der Werken zijn in de 49-klasse al 6e geëindigd. Odile Lambrieks van Aanholt en Carlinde van Arendonk sloten de 49er FX-klasse af op de 8e plaats. 2 helikopterpiloten zijn om het leven gekomen bij een crash tijdens het blussen van een grote bosbrand in het Fish Lake National Forest in de Amerikaanse staat Utah. De autoriteiten konden de plaats van het ongeluk pas een dag na de crash bereiken, waarna de dood van de piloten werd bevestigd. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Flink wat zon, afgewisseld met enkele wolkenvelden. De temperatuur stijgt naar 27 tot lokaal 32 graden. In de middag steekt er een zwakke tot matige zuidwestenwind op. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het Dream.

en door het grote bos. De stoet voorgoed de bergen in van het circus Jeroenbos. En we praten en we zingen en we lachen.

0: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Willemijn Offerman en Scipio Houtman hebben brons behaald in de NACRA 17 klasse bij de Grand Slam wedstrijden voor de kust van San Pedro. Bart Lambrieks en Bart van der Werken zijn in de 49er geëindigd als zesde. In de 49er FX-klasse werden Oduwe Lambrieks van Aanholt en Carlinde van Arendonk achtste na winst in één finale race.
2: Voor de zuidkust van Oman lekt ruwe aardolie uit een vastgelopen tanker, de Caroline Bezengi, die naar schatting zeker 800.000 vaten vervoert. Het schip ligt sinds begin juni voor het Omaanse eiland Jazirat al-Qibliya en heeft een kilometerslange olievlek veroorzaakt. Over de oorzaak van de explosies aan boord en genomen maatregelen is nog niets bekendgemaakt. In Thailand heeft een 14-jarige jongen 8 mensen doodgeschoten en daarna zelfmoord gepleegd. De politie meldt dat de jongen online gewelddadige content had bekeken en dat hij vorig jaar een luchtbux naar school bracht, die werd ingenomen. Naar aanleiding van het incident kondigt de Thaise premier strengere wapenwetten en extra maatregelen op scholen aan. Boven Nederland vliegt deze dagen een zeppelin van 75 meter lang om vervuiling te meten. Het luchtvaartuig, vol meetapparatuur, vliegt laag over Arnhem, Kootwijk, Utrecht en vooral de Veluwe, waar het meerdere keren heen en weer gaat voor metingen. Onderzoekers uit Nederland en Duitsland meten onder meer uitlaatgassen, fijnstofdeeltjes en koolstofdioxide.
3: De actuele weersinformatie van Weerplaza. Flink wat zon, afgewisseld met enkele wolkenvelden. De temperatuur ligt op 27 tot lokaal 32 graden. In de middag steekt er een zwakke tot matige zuidwestenwind op. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio.
4: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. It's Power FM.

0: Knetter hard over je speakers.
1: Over je speakers.
0: Speakers.
1: Speakers.
0: Speakers.
1: 24/7
0: online.
1: It's Power of M.
2: Straks,
1: it's
2: na de commercials.
0: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
3: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
4: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij tapijt en gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en gordijnshop.nl.
5: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phone House eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phone House. Your phone, your way.
6: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
4: Tapijt en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hits Power FM.
0: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.
7: Altijd en overal. 24 uur per dag.
0: Hits Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Voor de zuidkust van Oman lekt ruwe aardolie uit een vastgelopen tanker, de Caroline Bezengi, die naar schatting zeker 800.000 vaten vervoert. Het schip ligt sinds begin juni voor het Omaanse eiland Jazirat al-Qiblia en heeft een kilometerslange olievlek veroorzaakt. Over de oorzaak van de explosies aan boord en genomen maatregelen is nog niets bekendgemaakt. Willemijn Offerman en Scipio Houtman hebben brons behaald in de NACRA 17-klasse bij de Grand Slam-wedstrijden voor de kust van San Pedro. Bart Lambrieks en Bart van der Werken zijn in de 49er geëindigd als zesde. In de 49er FX-klasse werden Oduwe Lambrieks van Aanholt en Carlinde van Arendonk achtste na winst in één finale race. Boven Nederland vliegt deze dagen een zeppelin van 75 meter lang om vervuiling te meten. Het luchtvaartuig, vol meetapparatuur, vliegt laag over Arnhem, Kootwijk, Utrecht en vooral de Veluwe, waar het meerdere keren heen en weer gaat voor metingen. Onderzoekers uit Nederland en Duitsland meten onder meer uitlaatgassen, fijnstofdeeltjes en koolstofdioxide. In Thailand heeft een 14-jarige jongen 8 mensen doodgeschoten en daarna zelfmoord gepleegd. De politie meldt dat de jongen online gewelddadige content had bekeken en dat hij vorig jaar een luchtbux naar school bracht, die werd ingenomen. Naar aanleiding van het incident kondigt de Thaise premier strengere wapenwetten en extra maatregelen op scholen aan. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Flink wat zon, afgewisseld met enkele wolkenvelden. De temperatuur ligt op 27 tot lokaal 32 graden. In de middag steekt er een zwakke tot matige zuidwestenwind op. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. It's Power FM.
2: Your station number one.
3: It's Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Boven Nederland vliegt deze dagen een zeppelin van 75 meter lang om vervuiling te meten. Het luchtvaartuig, vol meetapparatuur, vliegt laag over Arnhem, Kootwijk, Utrecht en vooral de Veluwe, waar het meerdere keren heen en weer gaat voor metingen. Onderzoekers uit Nederland en Duitsland meten onder meer uitlaatgassen, fijnstofdeeltjes en koolstofdioxide. In Thailand heeft een 14-jarige jongen 8 mensen doodgeschoten en daarna zelfmoord gepleegd. De politie meldt dat de jongen online gewelddadige content had bekeken en dat hij vorig jaar een luchtbuks naar school bracht, die werd ingenomen. Na aanleiding van het incident kondigt de Thaise premier strengere wapenwetten en extra maatregelen op scholen aan. Voor de zuidkust van Oman lekt ruwe aardolie uit een vastgelopen tanker, de Caroline Bezengi, die naar schatting zeker 800.000 vaten vervoert. Het schip ligt sinds begin juni voor het Omaanse eiland Jazirat al-Qiblia en heeft een kilometerslange olievlek veroorzaakt. Over de oorzaak van de explosies aan boord en genomen maatregelen is nog niets bekendgemaakt. Willemijn Offerman en Scipio Houtman hebben brons behaald in de NACRA 17-klasse bij de Grand Slam-wedstrijden voor de kust van San Pedro. Bart Lambrieks en Bart van der Werken zijn in de 49er geëindigd als zesde. In de 49er FX-klasse werden Odile Lambrieks van Aanholt en Carlinde van Arendonk achtste na winst in 1 finale race.
2: De actuele weersinformatie van Weerplaza. Flink wat zon, afgewisseld met enkele wolkenvelden. De temperatuur ligt op 27 tot lokaal 32 graden. In de middag steekt er een zwakke tot matige zuidwestenwind op. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af.
0: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NOS.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost.
2: Goedenavond. In Thailand heeft een 14-jarige jongen 8 mensen doodgeschoten en daarna zelfmoord gepleegd. De politie meldt dat de jongen online gewelddadige content had bekeken en dat hij vorig jaar een luchtbux naar school bracht, die werd ingenomen. Naar aanleiding van het incident kondigt de Thaise premier strengere wapenwetten en extra maatregelen op scholen aan. Boven Nederland vliegt deze dagen een zeppelin van 75 meter lang om vervuiling te meten. Het luchtvaartuig, vol meetapparatuur, vliegt laag over Arnhem, Kootwijk, Utrecht en vooral de Veluwe, waar het meerdere keren heen en weer gaat voor metingen. Onderzoekers uit Nederland en Duitsland meten onder meer uitlaatgassen, fijnstofdeeltjes en koolstofdioxide. Willemijn Offerman en Scipio Houtman hebben brons behaald in de NACRA 17-klasse bij de Grand Slam-wedstrijden voor de kust van San Pedro. Bart Lambrieks en Bart van der Werken zijn in de 49er geëindigd als 6e. In de 49er FX-klasse werden Oduwe Lambrieks van Aanholt en Carlinde van Arendonk 8e na winst in 1 finale race. Voor de zuidkust van Oman lekt ruwe aardolie uit een vastgelopen tanker, de Caroline Bezengi, die naar schatting zeker 800.000 vaten vervoert. Het schip ligt sinds begin juni voor het Omaanse eiland Jazirat al-Qiblia en heeft een kilometerslange olievlek veroorzaakt. Over de oorzaak van de explosies aan boord en genomen maatregelen is nog niets bekendgemaakt.
3: De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Minima liggen tussen 12 en 18 graden. Maandag eerst wolkenvelden met in het noorden kans op lichte regen. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back.
1: Is het nieuws op je radio? Ik ben Arno Drost. Goedenavond. Bart Lemme is als vijfde geëindigd in het eindklassement van de Ronde van Polen. De eindzege ging naar Marco Brenner uit Duitsland, nadat Lemme in de afsluitende tijdrit ruim een halve minuut langzamer reed dan Brenner. Stefan Kühn won deze slotrit over 12,4 kilometer in Wieliczka. Rusland en Syrië hebben een akkoord bereikt over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. De luchtbasis Hmeymim en de marinebasis in Tartus worden omgebouwd tot gezamenlijke trainingscentra, waarbij Syrië het civiele beheer overneemt. De transitie wordt binnen 3 maanden afgerond. De politie zoekt getuigen van een natuurbrand in Wijchen, Gelderland, waarvan wordt vermoed dat die is aangestoken. Het vuur werd vanmiddag rond 2 uur gemeld, besloeg ongeveer 250 vierkante meter en is rond 4:30 geblust. Eerder op de dag was er ook een kleinere natuurbrand in Wijchen, die inmiddels ook is geblust. De Israëlische premier Netanyahu heeft het vredesplan voor Gaza van de Amerikaanse president Trump officieel afgewezen. Netanyahu herhaalde tijdens een kabinetsvergadering dat Israëlische troepen pas uit Gaza vertrekken als Hamas volledig is ontwapend. Het is onduidelijk met wie het akkoord is gesloten en of Hamas en Israël zich eraan gebonden voelen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Minima liggen tussen 12 en 18 graden. Maandag eerst wolkenvelden met in het noorden kans op lichte regen. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits van de achterkant van die generatie webstations. Luister dan naar de grootste van de regio.
1: Hits Power FM.

0: straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt-en-gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zo.

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
2: Radionet met een D,
1: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hits Power FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost.
2: Goedenavond. Rusland en Syrië hebben een akkoord bereikt over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. De luchtbasis Hmeymim en de marinebasis in Tartus worden omgebouwd tot gezamenlijke trainingscentra, waarbij Syrië het civiele beheer overneemt. De transitie wordt binnen 3 maanden afgerond. Bart Lemme is als 5e geëindigd in het eindklassement van de Ronde van Polen. De eindzege ging naar Marco Brenner uit Duitsland, nadat Lemme in de afsluitende tijdrit ruim een halve minuut langzamer reed dan Brenner. Stefan Küng won deze slotrit over 12,4 kilometer in Wilitschka. De Israëlische premier Netanyahu heeft het vredesplan voor Gaza van de Amerikaanse president Trump officieel afgewezen. Netanyahu herhaalde tijdens een kabinetsvergadering dat Israëlische troepen pas uit Gaza vertrekken als Hamas volledig is ontwapend. Het is onduidelijk met wie het akkoord is gesloten en of Hamas en Israël zich eraan gebonden voelen. De politie zoekt getuigen van een natuurbrand in Wijchen, Gelderland, waarvan wordt vermoed dat die is aangestoken. Het vuur werd vanmiddag rond 2 uur gemeld, besloeg ongeveer 250 vierkante meter en is rond 4:30 geblust. Eerder op de dag was er ook een kleinere natuurbrand in Wijchen, die inmiddels ook is geblust. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Minima liggen tussen 12 en 18 graden. Maandag eerst wolkenvelden met in het noorden kans op lichte regen. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. It's Power FM.

0: for flying Benga Airways. We are now approaching Ibiza Airport. As you can see, the sky is blue and the beach is waiting for you.
1: We're going to Ibiza.
2: We'll be right back.
3: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost.
4: Goedenavond. De Israëlische premier Netanyahu heeft het vredesplan voor Gaza van de Amerikaanse president Trump officieel afgewezen. Netanyahu herhaalde tijdens een kabinetsvergadering dat Israëlische troepen pas uit Gaza vertrekken als Hamas volledig is ontwapend. Het is onduidelijk met wie het akkoord is gesloten en of Hamas en Israël zich eraan gebonden voelen. De politie zoekt getuigen van een natuurbrand in Wijchen, Gelderland, waarvan wordt vermoed dat die is aangestoken. Het vuur werd vanmiddag rond 2 uur gemeld, besloeg ongeveer 250 vierkante meter en is rond 4:30 geblust. Eerder op de dag was er ook een kleinere natuurbrand in Wijchen, die inmiddels ook is geblust. Rusland en Syrië hebben een akkoord bereikt over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. De luchtbasis Hmeymim en de marinebasis in Tartus worden omgebouwd tot gezamenlijke trainingscentra, waarbij Syrië het civiele beheer overneemt. De transitie wordt binnen 3 maanden afgerond. Bart Lemme is als 5e geëindigd in het eindklassement van de Ronde van Polen. De eindzege ging naar Marco Brenner uit Duitsland, nadat Lemme in de afsluitende tijdrit ruim 1/2 minuut langzamer reed dan Brenner. Stefan Kuhn won deze slotrit over 12,4 kilometer in Wieliczka. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Minima liggen tussen 12 en 18 graden. Maandag eerst wolkenvelden met in het noorden kans op lichte regen. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: We staan schouder aan schouder, ik kijk even opzij. Die blik in jouw ogen zegt alles voor mij.
1: De wereld ligt open, kansen genoeg. Wie bang is voor

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
0: Dit is Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. Het wordt in de loop van deze week opnieuw warmer, met grote kans op een regionale hittegolf. Mogelijk de vijfde van dit jaar. De temperaturen stijgen vanaf woensdag tot boven de 30 graden, met in het zuiden mogelijk 34 tot 36 graden. Door het aanhoudende gebrek aan regen is het neerslagtekort in het westen opgelopen tot ongeveer 400 mm. In Liberia is net buiten de hoofdstad Monrovia bijna 4000 kilo cocaïne, ter waarde van meer dan $300 miljoen, verbrand. De drugs werden kort daarvoor bij een inval in een woning gevonden, nadat eerder ook bijna 240 kilo cocaïne op het vliegveld van Monrovia was onderschept. Er zijn meerdere arrestaties verricht, ook binnen de opsporingsdiensten. Demi Vollering heeft in Nice voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. De 29-jarige Nederlandse renster van FDJ Suez wist op de laatste passage van de Col d'Aise haar grootste concurrent Kasia Niviadoma te lossen. Voor ploeg FDJ Suez is het de eerste overwinning in de Tour de France Femme. Bij een aanval van Houthis op de jemenitische havenstad Mokka zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen en raakten minstens 15 mensen gewond. Onder meer havengebouwen en voedselvoorraden raakten beschadigd door raket- en droneaanvallen. Ook werd een raffinaderij in de Saoedische stad Jizan geraakt, waardoor brand geen slachtoffers vielen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Minima liggen tussen 12 en 18 graden. Maandag eerst wolkenvelden met in het noorden kans op lichte regen. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen. En ik ken je diepste angst.

0: maar het is zoals het gaat. Hier aan de kust.
1: Dankjewel.
2: Het is echt waar. De allerbeste muziek hoor je hier. Dit is Hits Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. Het wordt in de loop van deze week opnieuw warmer met grote kans op een regionale hittegolf. Mogelijk de vijfde van dit jaar. De temperaturen stijgen vanaf woensdag tot boven de 30 graden, met in het zuiden mogelijk 34 tot 36 graden. Door het aanhoudende gebrek aan regen is het neerslagtekort in het westen opgelopen tot ongeveer 400 mm. In Liberia is net buiten de hoofdstad Monrovia bijna 4000 kilo cocaïne, ter waarde van meer dan $300 miljoen, verbrand. De drugs werden kort daarvoor bij een inval in een woning gevonden, nadat eerder ook bijna 240 kilo cocaïne op het vliegveld van Monrovia was onderschept. Er zijn meerdere arrestaties verricht, ook binnen de opsporingsdiensten. Demi Vollering heeft in Nice voor de tweede keer de Tour de France Femmes gewonnen. De 29-jarige Nederlandse renster van FDJ Suez wist op de laatste passage van de Col d'Aise haar grootste concurrent Kasia Nwiadoma te lossen. Voor ploeg FDJ Suez is het de eerste overwinning in de Tour de France Femmes. Bij een aanval van Houthis op de jemenitische havenstad Mokka zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen en raakten minstens 15 mensen gewond. Onder meer havengebouwen en voedselvoorraden raakten beschadigd door raket- en droneaanvallen. Ook werd een raffinaderij in de Saoedische stad Jizan geraakt, waardoor brand geen slachtoffers vielen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Minima liggen tussen 12 en 18 graden. Maandag eerst wolkenvelden met in het noorden kans op lichte regen. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. It's Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. tapijtengordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phone House eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phone House. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet
6: met een D
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl.
7: Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll be right back.

0: right back.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. Het wordt in de loop van deze week opnieuw warmer met grote kans op een regionale hittegolf. Mogelijk de vijfde van dit jaar. De temperaturen stijgen vanaf woensdag tot boven de 30 graden, met in het zuiden mogelijk 34 tot 36 graden. Door het aanhoudende gebrek aan regen is het neerslagtekort in het westen opgelopen tot ongeveer 400 mm. In Liberia is net buiten de hoofdstad Monrovia bijna 4000 kilo cocaïne, ter waarde van meer dan $300 miljoen, verbrand. De drugs werden kort daarvoor bij een inval in een woning gevonden, nadat eerder ook bijna 240 kilo cocaïne op het vliegveld van Monrovia was onderschept. Er zijn meerdere arrestaties verricht, ook binnen de opsporingsdiensten. Demi Vollering heeft in Nice voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. De 29-jarige Nederlandse renster van FDJ Suez wist op de laatste passage van de Col d'Aise haar grootste concurrent Kasia Nwiadoma te lossen. Voor ploeg FDJ Suez is het de eerste overwinning in de Tour de France Femme. Bij een aanval van Houthis op de jemenitische havenstad Mokka zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen en raakten minstens 15 mensen gewond. Onder meer havengebouwen en voedselvoorraden raakten beschadigd door raket- en droneaanvallen. Ook werd een raffinaderij in de Saoedische stad Jizan geraakt, waardoor brand geen slachtoffers vielen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Minima liggen tussen 12 en 18 graden. Maandag eerst wolkenvelden met in het noorden kans op lichte regen. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. It's Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. Het wordt in de loop van deze week opnieuw warmer met grote kans op een regionale hittegolf. Mogelijk de vijfde van dit jaar. De temperaturen stijgen vanaf woensdag tot boven de 30 graden, met in het zuiden mogelijk 34 tot 36 graden. Door het aanhoudende gebrek aan regen is het neerslagtekort in het westen opgelopen tot ongeveer 400 mm. In Liberia is net buiten de hoofdstad Monrovia bijna 4000 kilo cocaïne, ter waarde van meer dan $300 miljoen, verbrand. De drugs werden kort daarvoor bij een inval in een woning gevonden, nadat eerder ook bijna 240 kilo cocaïne op het vliegveld van Monrovia was onderschept. Er zijn meerdere arrestaties verricht, ook binnen de opsporingsdiensten. Demi Vollering heeft in Nice voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. De 29-jarige Nederlandse renster van FDJ Suez wist op de laatste passage van de Col d'Aise haar grootste concurrent Kasia Niviadoma te lossen. Voor ploeg FDJ Suez is het de eerste overwinning in de Tour de France Femme. Bij een aanval van Houthis op de jemenitische havenstad Mokka zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen en raakten minstens 15 mensen gewond. Onder meer havengebouwen en voedselvoorraden raakten beschadigd door raket- en droneaanvallen. Ook werd een raffinaderij in de Saoedische stad Jizan geraakt, waar door brand geen slachtoffers vielen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Minima liggen tussen 12 en 18 graden. Maandag eerst wolkenvelden met in het noorden kans op lichte regen. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij.

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedenavond. Het wordt in de loop van deze week opnieuw warmer met grote kans op een regionale hittegolf. Mogelijk de vijfde van dit jaar. De temperaturen stijgen vanaf woensdag tot boven de 30 graden, met in het zuiden mogelijk 34 tot 36 graden. Door het aanhoudende gebrek aan regen is het neerslagtekort in het westen opgelopen tot ongeveer 400 mm. In Liberia is net buiten de hoofdstad Monrovia bijna 4000 kilo cocaïne, ter waarde van meer dan $300 miljoen, verbrand. De drugs werden kort daarvoor bij een inval